0: eBuyCars, die makkelijkste manier om jouw rijden te verkoop.
1: Getting you back into the weekend vibe. This is Weekend Afternoons on

0: much for tuning into the show. Big ups to you, sir. Nanse Magda, hoe gaan dit saam met u vanaand?
1: Hallo daar. Ek het jou baie nodig vanavond. Ek het baie lekker muziek nodig, want ek het nog baie goed om te doen.
0: Sure.
1: So lekker om jou weer jou stem te hoor, met jou muziek. En ek weet, jy en Sophia en die rest gaan het doen vanavond. Ek het nog lang pad om te loop, hoor. So kom, ga die muziek gooi om.
0: Ons gaan hem gooi, Magda.